een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met eilen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen helpen. Nou, oké. Okay.

ik heb zijn bericht gezien, maar ik was iets aan het doen. Ja, die